Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.

0: 1075 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

Campus FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen, schat.
6: Radio Pros.
7: Kopje koffie?

De Banana Song is een nummer destijds uitgebracht in de jaren 50 door deze Harry Belafonte. En Harry Belafonte, geboren als Harold George Belafonte Jr., was een legendarische Amerikaanse zanger en acteur en ook een burgerrechtenactivist. Hij werd wereldwijd bekend als de King of the Calypso, omdat hij de Caribische Calypso muziek in de jaren 50 internationaal populair maakte. En hij leefde van 1 maart 1927 tot 25 april 2023. En hij stierf op 96-jarige leeftijd in New York. Een hele boterham van 's morgens vroeg al hier bij Radio Pros FM. En dat op deze dinsdag 15 september. Goedemorgen, dit is een nieuwe ochtendshow. Tot 9 uur.

0: Zo heel vroeg in de ochtend in deze Radio Pros ochtendshow hoor je alleen maar de beste golden oldies. En ze komen weer helemaal tot zijn recht hier. En je hoorde Love Me Warm and Tender is een bekende romantische ballad van deze Canadese Amerikaanse zanger en songwriter Paul Anka. Uitgebracht als single in 1962 en het nummer verkent de diepe verlangens naar emotionele intimiteit, geborgenheid en liefde die zowel ook troostend en als oprecht aanvoelt.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros.

Esther Phillips was een Amerikaanse zangeres die naast blues ook jazz, country, soul en disco zong. En ze kreeg bekendheid in 1950 en scoorde verschillende grote R&B hits. En die hoorde net wat de

In de beginjaren 90 was jij toch wel een beetje populair hier bij ons in Vlaanderen. Je hoorde Philip Robrecht met zijn vurige tongen. Straks gaan we ook even kijken naar de jarigen van vandaag. Maar eerst gaan we een beetje plankgas geven met Line de Douw. Maar dat moet je niet doen op de weg. Natuurlijk, wees vooral een beetje voorzichtig.

Het is een schitterend uptempo nummer gebracht van deze Linne de Douw, was dat met Plankhas. Ondertussen heeft ze ook al een nieuwe single uit en die heet Schaduw van Jezelf. Die draaien we wel eens in de ochtend hier bij Radio Pros FM natuurlijk. Even kijken naar de jarige van vandaag. Dat is ook niet zomaar de minste. Dat is prins Harry van Wales en de zoon van koning Charles, uiteraard van Groot-Brittannië. En die prins Harry, die wordt vandaag 42 jaar.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

En soms halen we eens van die mooie pareltjes boven hier bij Radio Pros FM. En dat is ook de bedoeling natuurlijk, dat we je verwennen met mooie golden oldies. Uit All My Heart is de grootste hit van de Amerikaanse popzangeres Jody Sands die je hoorde. En de single is uitgebracht in 1957 en bereikte die zomer de 15e plaats in de Billboard Hot 100 hitlijst. En nu is het de beurt aan Dalida.

Dat was alweer heel ver terug in het grijze hitverleden met deze Bambino. En dat is de eerste single en de grote hit van deze Italiaanse Franse zangeres Dalida. En het nummer werd uitgebracht op 28 oktober 1956 en betekende haar definitieve doorbraak in de muziekwereld.

Zo is er maar één van de stage, de enige echte, de King of Rock'n'Roll was dat. En Elvis Presley met zijn nummer Kiss Me Quick. Ondertussen is het 6:30 geworden en dat betekent tijd voor de Radio Pros supertip van deze week. En dat is Lindsay en 1000 maal gevraagd.

1000 keer gevraagd en dat was Lindsay en onze RadioPros supertip van deze week die je nog hoort. Tot de aanstaande zondag tot aan ontbijtradio bij Peter en Johnny en dan wordt er alweer een nieuwe supertip gekozen voor de komende week. En nu muziek van Jari Hellehers en Vloek van Barcelona.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zegt u zelf, dit is toch wel een mooi nummer gebracht van deze Wesley Klein. En die hoorde Droom met mij. En dit brengt ons ook de tijd naar 7 uur toe. Straks om 7 uur heb je het nationale nieuws te goed. En daarna zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow hier bij Radio Bros FM. En ik heb nog muziek voor jou van Dominique en het Drakenei.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal die prijs verder blijven stijgen, omdat ook vloeibaar gas duurder wordt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de achtste finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag vandaag, maximaal tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken en opnieuw kans op buien bij zo'n 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie? Yeah.

Toch wel een leuk nummer om te starten in het tweede deel van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM op deze dinsdagochtend 15 september. Als je er pas bij komt, een bijzondere goede morgen. En het was muziek van Johnny Thunder die je hoorde met Loop de Loop. En dat is een kenmerkende pophit uit 1963 uitgebracht van deze Amerikaanse R&B popzanger Johnny Thunder. Geboren als Jill Hamilton. En tot 9 uur zijn we nog samen en ik heb voor jou muziek klaarstaan van Wim Sonneveld en zijn cadeautje.

0: Dat was terug heel ver naar een hit verleden, 1962. En dat was een nummer van deze Wim Sonneveld met zijn katootje. En zijn muzikale erfgoed is nog altijd springlevend. Enkel van zijn bekendste en meest gestreamde nummers zijn Het Dorp. En hij had ook bekende personages zoals Willem Parel en de Amsterdamse orgeldraaier met zijn markante uitspraken ook steeds. En op 8 maart 1974 is hij in Amsterdam overleden op 56-jarige leeftijd na een hartaanval.
1: Puls FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Puls.

En vanaf de oprichting in 1992 was hij een van de dragende krachten. En hij werd er legendarisch met het nachtprogramma Midden in de Nacht, Riek. En bij Veronica presenteerde hij verschillende programma's, waaronder de ochtendshow Riek in de Morgend en ook Weekend Riek. En zijn contract werd medio 2025 niet verlengd. En vandaag op deze 15 september wordt deze Riek van Veldhuizen 65 jaar. Dus dat is een pensioenleeftijd. Misschien kan hij nog een flexijob ergens gaan zoeken bij de een of andere radio.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pols FM.
3: Goedemorgen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

stevig nummer om goed wakker te worden hier in de vroege ochtend bij Radio Pros FM. En het was muziek van deze Morton & Feeling. En dat is een iconische klassiek rock nummer van deze Amerikaanse rockband Boston. Uitgebracht in 1976 met als eerste single van hun titelloze debuutalbum.

ongetwijfeld een van hun grootste hits die ze toch wel hebben uitgebracht en het meeste succes mee hadden. Deze R.E.M. was dat met Losing My Religion uit 1991. En we hebben nog een bekende jarige, een BV ook natuurlijk, en ook een fantastische acteur. Ik heb het over Daan Huhart. Dat is een Vlaamse acteur en regisseur en bekend van in de tv-serie Thuis en heel wat andere bekende series dat hij deed destijds. En vandaag op deze 15 september wordt deze Daan Huhart 77 jaar al.

En af en toe duiken we wel eens graag terug naar de jaren 50. En dit kwam uit in 1957. Muziek van die Everly Brothers was dat en Wake Up Little Susie. Als je nu nog niet wakker bent, ja, dan weet ik het ook niet meer voor deze dinsdagochtend. Want we zijn al 7:30 gepasseerd. Het is tijd om uit je bedje te komen.

0: struinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Carlos Soares is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
7: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
6: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
7: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
6: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
7: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

0: Als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la.
2: Als je huilt, dat is een nummer van André van Duin uit Nederland van heel lang geleden alweer. Zo'n lekker warm badje nemen, ja, dat mis ik toch wel een beetje, want ik heb thuis enkel en alleen maar een inloopdouche. Vrienden, we gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Zometeen is er ook de infokalender met Bart en daarna zijn we terug in deel 3 van de ochtendshow, nog tot 9 uur. En ik heb nog een fijne plaat klaarstaan van Mart Hoogkamer. Als de zon even schijnt, ik hoop dat ze vandaag nog een klein beetje gaat schijnen.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

kent ongetwijfeld wel het originele nummer van Smokey. Dit is een beetje een andere versie met deze Alice. Who's the fuck is Alice? Hey, goedemorgen en van harte welkom in het derde en laatste deel van deze ochtendshow hier bij Radio Pros FM. We hebben het komend uur nog heel wat fijne muziek en de

0: Misschien heb je in de jaren 90 ook eens stevig uitgeweest in de een of andere discotheek en hoorde je ook wel eens dit nummer van Nina. En het was er nog een keer met dit prachtige nummer The Reason Is You. Allemaal gedraaid hier in deze ochtendshow bij jouw Radio Pros, jouw Golden Oldies Radio en zoveel meer.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM. Radio Pros.
3: Radio Pros.

dat is een van die ex-leden van de Spice Girls, destijds de meidengroep uit de jaren 90. Maar later ging ze wel op solotour en bracht deze grote hit uit It's Running Man. Ik heb het over deze Jerry Halliwell, die je hoorde hier bij Radio Pros FM. Het mag van mij altijd regenen, maar liefst niet overdag, maar 's nachts mag het wel regenen, de hele dag door. En ik denk dat dan wel de landbouwers zeker en vast tevreden zullen zijn.

Ik vind het nog altijd een van zijn betere nummers die hij ooit heeft uitgebracht. Deze Gilbert O'Sullivan was dat en zijn Get Down. En Leo Sayer, die kennen we ook allemaal nog wel van zijn grote hit uit eind jaren 70, Thunder in My Heart. Het werd in de jaren 90 eens gecoverd in een dance versie door Mick, maar wij draaien hier de enige echte originele.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

Zoals gisteren beloofd, de nieuwe single van Linne de Douw die je hoorde en Schaduw van Jezelf was dat. En ondertussen is het 8:30 tijd voor onze Radio Pro Supertip van deze week. En dat is de nieuwe van Lindsay en Duizend Keer Gevraagd.

0: 1000 keer gevraagd is de meest recente single uitgebracht van deze Lindsay uit onze eigen streek. En het was ook meteen onze Radio Pros supertip van deze week die je hoorde. En nu muziek van Snelle en Laat het licht maar aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: prachtig nummer gebracht van deze snelle en laat het licht maar aan. Het licht mag hier bijna uit, want het is toch al een beetje klaar aan het worden hier op deze vroege dinsdagochtend 15 september. En dat allemaal hier in de ochtendshow bij Radio Pros FM. En we hebben nog een jarige af te handelen, maar ze zou eigenlijk jarig moeten geweest zijn vandaag. Maar Jenny Tange, die kennen we allemaal nog wel, maar ze is overleden op 11 maart 2009. Het was een Vlaamse actrice, deze Jenny Tange, en het was een bekende en die vooral faam verwierf met haar rollen op de openbare televisie. En binnen de Vlaamse acterenwereld stond ze enorm bekend dat ze vaak perfect gestalte gaf aan strenge, bazige of volkse personages. En vandaag op deze 15 september moest ze nog geleefd hebben, zou Jenny Tange precies 100 jaar geworden zijn.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
8: Pols FM.
9: Goedemorgen.
10: Ron van der Steen.
11: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Het is Belgisch werk van topniveau. En dan heb ik het over deze van Novastar en die harde Rang. En dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 9 uur. Maar we hebben nog een jarige af te handelen. En dat is Tommy Lee Jones, de Amerikaanse acteur. En Tommy Lee Jones is afkomstig van Texas. Hij is een geloverde Amerikaanse acteur en filmregisseur ook. En hij staat bekend om in Hollywood zijn bekende karakter Stikke Norse en uitstraling en zijn indrukwekkende vertolkingen van autoritaire personages. En vandaag op deze 15 september wordt deze Tommy Lee Jones 80 jaar al, een hele mooie leeftijd. En zo zijn we hier ook aan het einde gekomen van dit programma hier bij Radio Pros FM. Vrienden, ik wens je een hele fijne dag toe en veel plezier zometeen met de rest van de collega's. Na 9 uur is dat Joe van Aalst en ik ben er graag morgen weer bij, even na 6 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, zegt technologie-expert Kenneth D.
4: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat hij een minnelijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
3: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hem voorlopig niet. De club zelf zegt dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort journalist Sven Ponsaert.
5: Om je een idee te geven, een doorsneetank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
3: En de herfst en de winter komen er nog aan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam die drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun 3e groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. En straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan 2e in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. En in LA in de VS zijn de Emmy Awards uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis. Zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. Die serie was wel 25 keer genomineerd. Veel zon vandaag, maxima tot 28 graden. Na de middag wel geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, ook een pak frisser, nog maar zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag zo. Vrijdag wisselen bewolkt en meestal droog bij 18 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
8: Radio Pros. Jo van Aal.

Een duetje van Willy Sommer samen met Anne de Bartselier als presentatoren van 10 om te zien. Met Baby Doll waren ze meteen de opener van een nieuwe dinsdagse Ding Dong Yo. Een hele goede morgen, van harte welkom. Ik neem jullie graag mee op sleeptouw tot 11 uur. Deze zonnige dinsdagochtend, we krijgen nog een nazomerdagje. Dit is ook de zomereditie van Ding Dong Yo, dus nog steeds zonder onze vaste items. Maar we hebben wel de komende 4 afleveringen nog steeds ons Oktoberfestkwartiertje.

nog zo'n uitzonderlijke duetje. Wiltura met Bonnie Sinclair en Gelukkig Samen. Uiteraard moeten we ook nog onze voorgaande collega bedanken voor zijn ochtendshow alweer tussen 6 en 9, 3 uur lang met Ron van der Steen was dat. Dit is de nieuwste van Charal en Ik Red Me Wel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
2: Din Dong Yo.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.
6: Jo van Aalst.
5: Altijd positivo. Din Don Jo.
7: Han Solo!
8: Maf, Louis Flio, wat doe jij hier?
7: Het is tijd voor de Polonaise!
8: Polonaise? Dat is marginaal! Ja, ja, ja.

Dan, ja, de moeite om deze man live aan het werk te zien. Han Solo heeft een hitbeat samen met Louis Flion, namelijk de Korte Broeken Polonaise.

de Dutch Bananas met hun versie van die grote zomerhit La Cucaracha. En dit is de nieuwste van de mannen van Pap en Pudding. En Shania, die wil een vent.

Night. Daar gaat het allemaal gebeuren met zijn New Kids on the Block. Kom je pas bij, hele goede morgen deze dinsdagse ding dong joh. En ja, deze week is het zowel op dinsdag en donderdag troef. Tussen 9 en 11 hier bij PRS Radio. I love.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Ding dong yo.

vandaag op deze 15e septemberdag is het misschien weer de moeite om zomer, zon en strand te beleven. Rutger van Barneveld.

En als we zon en strand nog veel beter willen beleven, wel, dan trekken we natuurlijk naar de Costa del Sol. En de Dutch Boys die doen dat op een trekker. Hoe lang ze dan onderweg zijn, zou ik niet weten.

Golden Oldie uiteraard van deze van Tom Jones en Help Yourself. Ken je deze nog? Uiteraard toch? Samantha Fox en I Only Wanna Be With You.

I Only Wanna Be With You met Samantha Fox deden we dat. En Jurgen de Bos, die krijgt de groetjes van Eddie Rosé. Met de kleine vogel gaan we dat doen. Niet van de oorspronkelijke Senna, maar wel in de versie van La Rizza.

Kevin met de kleine vogel. Deel 1 van deze dinsdagse Ding Dong Yong gaan we afsluiten met Lilian Saint-Pierre en We Gotta Stop. Straks na 10 uur, na het regionaal nieuws, dan zijn we er terug bij voor het tweede gedeelte. Dat gaan we openen met een echt oktoberfestkwartiertje, want aanstaande zaterdag, ja, dan begint het weer. Hè. We got-

0: 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProSFM app. Die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProSFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: Bos FM,
2: regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokalen van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scoutsovergangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het gehele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros.
4: Jo van Aalst.

0: Twee dagen in de week, totaal van streek.
1: Oh no!
0: Compleet YOLO.
2: Compleet YOLO.
1: Wauw.
0: Bij Din Don Yo.
3: Achtung!

Granate der Nacht. Dat is Oma Herta. Volgens het Fire Commando toch wel. Welkom in het Oktoberfest kwartiertje. Want aanstaande zaterdag dan beginnen ze eraan natuurlijk in München. En worden er weer miljoenen bezoekers van over heel de wereld verwacht. Maar ook is het komend weekend Oktoberfest terug in het nabije Wiezen. Jawel, daar gaan ze het ook weer opnieuw vieren. Niet de technologie. En dat ze allemaal dus hier in deel 2 van deze dinsdagse Ding Dong Yo. En we zijn ondertussen 11 minuutjes over 10 uur geworden. Dus kom je pas bij. Een hele goeie morgen.

Weer een geslaagd nummer natuurlijk van de ambiance koning van Duitsland, mogen we toch wel stellen. Mickey Krause, deze keer doet hij het samen met Kings of Gunther met zijn Schützenfest. Ja, dat is

0: Tim Schoot en Mario Kraat met hun eigenste Oktoberfest medley. Aanstaande donderdag om 10 uur een nieuw Oktoberfest kwartiertje.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken...

0: maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Ding Dong Yo. Music, maestro.

Marco van der A was dat met Onder de Sterrenpracht. Sterrenpracht, dat ze brengen ook de Stars on 45.

heb je veel geduld gehad natuurlijk. Hè? 1000 keer gevraagd is de nieuwste van Lindsay. En dan meestal deze week supertip hier bij PRS Radio. En nu pas bij Goedemorgen trouwens. Van harte welkom nog tot 11 uur. Deze dinsdagse Ding Dong Yo. Halfweg die 9e maand van het jaar. Deze 15e september.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
7: Pols FM.
8: Goedemorgen.
9: Jo van Aals.
7: Pols FM.
8: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
9: Altijd positivo.

Alleen er staat ook maar eentje, het is op zijn kosten. Stuur de rekening maar op naar Christian Hulsebos. En laat ons drinken. Helemaal terug de tijd in gaan we. Zo'n 60 jaar geleden kwam deze op de voorgrond. Fergie Jaar met een dranken sailor.

De Drunken Sailor met Fanny Grignard. Heb je de nieuwste al gehoord van André Kooistra? Nee? Wel, ik laat je ze horen. Het is getutteld. Jij bent vandaag.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Ding dong yo.
2: What?
1: Ding dong yo.

Proud to be Fout. De gebroeders Kool waren dat. Mag ik met jullie graag een nieuwe afspraak maken? Overmorgen, dan zijn we donderdagochtend vanaf een uur of negen, zijn we er opnieuw natuurlijk met de donderdagse aflevering van deze Ding Dong Yo. Straks om 11 uur, dan begint er weer aan natuurlijk de middagradio, zoals je dat gewend bent, 3 uur lang met onze Ed van Bever. Veel pret te luisteren op met hem en de andere collega's en wat mij betreft dus graag tot overmorgen, een uur of negen. We gaan eruit met deze Easy Lover. Ciao, ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Een van zijn topnummers van deze Cock Robin and the Promise You Made. We zijn alweer dinsdag geworden, vrienden. Exact 10:55 hier bij Pros FM. Dat betekent dat wij er weer bij zijn tussen 11 en 2 met ons programma Middag Radio. Hier is dan vooral een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Haalst en zijn Ding Dong Jo. Deze kwam uit 77 of komt uit 77. Body M en Belfast.

Ondanks de vele, vele jaren, want het kwam uit 76, blijft het er gewoonweg een superhit voor deze Pussycat. En dat met Mississippi. Electric Light Orchestra met Don't Bring Me Down, die komen er zo dadelijk aan. Maar eerst deze boy laten we gewoonweg op jullie los via Pros FM. Bruce Springsteen en zijn Glory Days.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Jan Smit uiteraard uit Volendam. En als de nacht verdwijnt, en inderdaad, de nacht is verdwenen en de zon die schijnt. Dus het nummertje klopt gewoon weg, 100%. José Sepp hier op de radio. En in de nacht ben jij gekomen.

Fantastisch, deze nummer van Andy Fisher. En oh oh, what a kiss. En je krijgt ze hier 24 op 24. Je favoriete hits continu hier bij Radio Pros FM. Zo dadelijk muziek uit 75 met de boys van Mutt en The Secrets That You Keep. Maar eerst deze knap nummer van Left Side, Like a Locomotion.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: 6 Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM Radio.
2: Goedemiddag,
4: Ed van Bever.
5: Middagradio.
6: Gewoon schattig.

0: 2019, Wendy Woepel op de radio met Mijn Droom. Fantastisch nummer als je het mij vraagt. Jannes komt eraan en ik zing Als de zon schijnt. Dus het is het moment om te zingen, Jannes.
1: Ik lach in mijn bed.

John Paul Jong hier bij Pros FM. En dat met het nummer Lost in Your Love. Zo dadelijk het nieuws en het tweede bericht hier op de radio. Maar eerst nog een tweetal nummers te gaan, vrienden. The Flying Pickets, zo dadelijk met Only You. En ook deze, die ken je zeker en vast nog wel. The Rolling Stones hier bij Pros FM. En Start Me Up.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde cliquetsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging.
4: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
5: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moet je wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar...
4: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
3: Maar de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
6: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die ze aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
3: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prateren vindt het onbegrijpelijk dat die lokale bestuurders niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen op de sporen gevonden, zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
7: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
3: Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden, later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Millie Vanilli was dat, and Girl You Know Is True. Van harte welgekomen in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. 11:07 geworden op deze dinsdagmiddag. En uiteraard via deze weg aan iedereen een bijzonder smakelijk eten. Ja, inderdaad, hier is muziek van Sheila and the Black Devotion. En dat met Spacer. Goedemiddag.

Joan Jett and the Blackheads was dat met een toch zeker een fantastisch nummer. Crimson and Clover. Spargo die komen er zo meteen aan met Hip Hop Hop. Maar is deze van Allison Mooie hier bij Pros FM. En Is This Love?

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijze, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros. Is er voor en door jou. Luister altijd en overal Radio Pros.
6: Radio Pros.
4: Middagradio.
6: Ed van Bever.

Lisa Delboom op de radio met een goed jaar voor de rozen. En wat ik uiteraard ook zeer goed weet, is zo dadelijk onze supertip van de week. En deze week is het Lindsay met 1000 keer gevraagd. Maar eerst deze van Leopold 3 en dat met volle maan.

2013, deze Duitsstalige plaats van Semini Rossi en Bella Romantica. Van een Duitsstalige naar een Franstalige, en die werd aangevraagd door Frida en Johan uit Herzelen. Het moest een plaats wezen van My Brand, Rien qu'une larme.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Goedemiddag Radio.
5: Ed van Bever.

Riva met Rock Me Baby. Zo dadelijk deel 3 alweer van onze middagradio. Maar eerst nog in dit gedeelte nog een tweetal platen te gaan. De Gypsy Kings en Volare. En ook deze van Forest. Die komen er nu aan. Zie, voilà. Op het knopje duwen en we zijn vertrokken. Rock the boat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openlucht modeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
7: Radio Pros.

Tina Turner was meteen als opener van ons derde en laatste gedeelte met I Don't Wanna Lose You. We zijn inmiddels bijna 11:01 geworden op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom hier bij Pros FM. In ons laatste gedeelte een aantal aangevraagde platenvrienden. Die komen er straks zeker en vast door. Maar we hebben ook nog, uiteraard, zoals altijd, andere muziek ook nog. Hier, onze, hier zijn onder andere Toto en Rosanna.

van de toppers van Pop in Wonderland. En dat met Crow Baby. Tussendoor even gekeken naar de temperatuur op dit moment. En die bedraagt 27 graden, vrienden. Dit zijn de Fine Young Cannibals. En good thing.

0: heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen

0: de bisschop.
1: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

0: Mag ik nog even, het was een nummer uit 2019 van Dana Wunder. En ik moet eerlijk zeggen, haar stem blijft kristalhelder, vrienden. De volgende plaats werd aangevraagd door Eddy Rosé. En dat is heel speciaal voor Jurgen de Vos. Ja, en het moest deze wezen van Peter Blanker. En wat heeft hij ooit gemaakt? Wel dit hier. Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkenkoeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Uit 1984 komt dit nummer van George Michael en Carlos Whisper. Allemaal te beluisteren bij Pros FM en dat 24 op 24. De volgende plaats werd aangevraagd en het gaat als volgt. Een goedemiddag Ed, graag een plaatje van Engelbert Humperdinck met Please Release Me. En dit voor het aandenken van ons mama die vandaag 3 jaar overleden is. Ja, en dat komt allemaal vanwege Nancy. Nancy, veel sterkte daar. Ik weet dat dat altijd iets persoonlijk is natuurlijk. En Engelbert Humperdinck en Please Release Me.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

flinke meezinger van deze Molly McKee. En er is een kraan. En we gaan een beetje meer tempo brengen met muziek van John Spencer. En hij zingt over de Hakkelbak. MUZIEK

Een van die toppers van de Bay City Rollers met I Only Wanna Be With You. We lopen stilaan richting het einde van onze middagradio op deze zonnige dinsdagmiddag, vrienden. Dadelijk veel plezier met onze komende collega. Dat is Patrick Molenaar met het programma Siesta. Wat mij betreft, ik ben er morgen terug bij tussen 11 en 2 uur. Amai. Maar eerst nog een tweetal nummers. Ja, ja. Veel plezier bij Radio Pros met onze komende collega's. Ik heb nog Long Term Ernie en The Shakers. Dat met Do You Remember. Maar eerst nog een plaat uit 79. Hier zijn de Bee Gees en dat met Tragedy. En zo dadelijk veel plezier met Patrick Molenaar.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, Roosterbeet. Het is dinsdag vandaag. We zijn 15 september met de meisjes van de 3 Degrees. Je hoorde Take Good Care of My Baby. Het is bijna 2:04. Welkom tot 4 uur. Is dit siesta op deze dinsdag met Molenaar. Met alleen de leukste en de mooiste platen. Hier is Janet Jackson, zus van. Hier is What Have You Done For Me Lately.

zomer van 1987. De zus van Michael Jackson, deze Janet Jackson. You wonder what have you done for me lately? Het is toch een mooie middag, vind ik. Toch wat zon erbij. Hou ik wel van de zon. Jullie ook? Alle eruit. Ik zei het al, we zijn erbij tot 4 uur. Met nu

0: is een meerhultje bij Pro's FM, 24 uur per dag, met dit bijvoorbeeld van ABC uit de jaren 80. Je hoort de Wind Smokey Sings en dit vind ik een van de mooiste Vlaamse plaat ooit. Hier is Sergio met Je Eigen Leven.
1: Jongen, wat ben je groot geworden. Gisteren was je nog een kind.

mooiste Vlaamse platen ooit. Deze Sergio met Je Eigen Leven. En zo meteen gaan we naar 1962. Met David Garrick met Dear Mrs. Appleby. Naar deze jongens van Roxy Music. Met zanger Brian Ferry. Dit is Jealous God.

overleden van 1962. Het was toen nog geen sprake van een zekere Patrick Molenaar met deze van David Garrick. Je hoort de Dear Mrs. Appleby. 9:30 op een dinsdag zoals vandaag. Met nu jammer

Russische zanger De Man uit Nederland. Eind oktober komt hij 2 dagen naar Ahoy in Nederland. Ik zou misschien wel eens gaan. Je hoorde deze Jannes op deze dinsdag met de mooiste ster. En wie hebben we hier? Hier is Bart.

0: Hotel op deze dinsdagmiddag hier bij Siesta nog tot 4 uur met de Marie-Louise en zometeen de nieuwe supertip van de week. En dat is de nieuwe van Linksy deze week.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, The Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

tweede van de zomere maanden van 1984 uit Spanje. Deze Riguera met No Tengo Dinero. En wij gaan op naar 3 uur met deze van Bob Marley en The Wailers.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

dinsdagmiddag hier bij Pulse FM. We zijn 15 september met een stevig plaatje, deze van Starship. Je hoorde We Built This City. Goedemiddag, welkom in deel 2 van Siesta. We zijn er nog bij tot 4 uur met nu Julio Iglesias. Hier is

overleden van 1978 al Espanol met deze van Julio Iglesias. Je hoorde Alma La Nera. En wij gaan naar Rotterdam in Nederland met deze mooie Natasha. Mooie blonde dame. Hier is Trots op jou.

prijzen staan op tot 4 uur deze Natasja. En ik ben toch zo trots op jou. Hou alvast deze datum vrij. Zondag 13 december voor de kerstshow van Pros FM. Molenaar zal zeker aanwezig zijn. Dat ben ik zeker. En deze man zal er ook zijn. Hier is Yves Segers. Als je alles weet...

Joost. Ik heb het over deze Yves Segers met Als je alles weet. En deze man zal aanwezig zijn op zondag 13 december voor de kerstshow van ProsFM. Alle vooruit, allen welkom. En kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers van ProsFM. Dit komt uit Nederland. Hier zijn de Venga Boys met Up and Down.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals.

0: voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.

64. Patrick Molenaar was toen op een vloeibare toestand. Je hoorde deze Animals met The House of the Rising Sun. En wij doen er nog deze plakkerbozen op uit 1985. Dit is Chris Norman met Midnight Lady.

Goes FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Oldies en meer, die hoort hier bij ProsFM 24 uur per dag. Met dit bijvoorbeeld van Frankie Miller. Je hoorde Darling, het is er bijna 5 over half

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: daar kan de pres, de pessimist niet tegenop.
1: Er is een fantastische zanger op deze dinsdagmiddag 15 september met deze Benny Nijman met een optimist tot in de kist. En wij gaan naar het Duitsland met deze Katja Epstein. Kijk wel van theater, hier is die Stern van Mykonos.

Theater. Je hoorde deze Katja Epstein uit Duitsland met die Stern van Mykonos. En op deze dinsdagmiddag gaan we nog eens naar het zonnige Spanje. Met deze van Trio Los Panchos. Hier is Historia de un Amor.

Italië deze, Ricky Poveri, je hoorde deze, Sarah Perke, Tiamo. Zeg, het is gedaan voor vandaag. Bedankt voor het luisteren, maak er nog een mooie dinsdag van. En we zijn er bij Leven en Welzijn, donderdagmiddag weer, iets over 2 uur. De laatste van vandaag, dat is deze instrumentale van George Samfia, samen met James Last. Hier is die Einsame Hirte. Fijne dag en graag tot donderdag. Bye bye.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotages op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet journaliste Birgit Herteleer, die in Nederland is.
4: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben, om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
3: Wie achter de sabotages op de sporen zit, is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n 33 miljard dollar of meer dan 28,5 miljard euro. 2/3 daarvan ging naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen is een vrouw, 90%. Japan heeft daarmee de op één na oudste bevolking. Monaco staat op 1 met een pak minder inwoners, waardoor het aantal ouderen procentueel hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en is er ook kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
5: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
6: ProzFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
7: Radio Pros.
6: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6.

We gaan maar met te beginnen, denk ik dan toch zo wel. Deze Marisa Turner en Don't Need to Know Your Name. Ik moet je naam niet weten, maar ik wil graag dat je luistert, uiteraard. Dit is Hits in de Spits. We moeten eventjes onze Patrick nog bedanken voor zijn afgelopen uurtjes. En andere collega's die ook weer het mooie weer maakten. Want mooi weer was het wel, hè. Hier en daar komt er nu al wel een schapenwolkje binnendrijven. En er wordt ook wel wat meer wind gesignaleerd. Maar voor de rest is het toch wel een geweldige mooie dag. Ik hoop dat je van deze mooie dag hebt kunnen genieten. Want morgen is het gedaan, hè. De rest van de week, 18 graden. En regelmatig wel wat regen. Dus dat is heel ander weer dan vandaag. Dat is van het een uiterste naar het andere. Dat is van zomerweer direct naar herfstweer. Enfin, wij zijn er klaar voor tot en met 18 uur. Ik wens iedereen een hele fijne namiddag. En van harte welkom, ze dus, hè. Dit is Mr. Aha. Niet Mr. Aha, ze waren met z'n drieën. Ze komen uit Zweden en maakten geweldige platen in de jaren 80 en heel begin jaren 90. Dit is zowat de enige grote hit dat er uit de kast rolde. Dat was een nummer 1 hit uit 1985, hè. Ik heb weer geweldige topplaten voor jullie klaarstaan. Ook draai ik zo meteen Mooi, het leven is mooi van Wiltura.

De hele zomer stond hij in 1989 toch wel op nummer 1, deze Wild Tura. Dus hij moest elke keer bij de opnames naar Ginder rijden, van Veurne naar Blankenbergen. En daar mocht hij dan het liedje zingen, Mooi, het leven is mooi. Goed, tijd gevonden dat we eventjes onze plaat gaan draaien van Lang Vervlogen Tijden. Zometeen draai ik er ook nog eentje, net voor de boodschappen van de jaren 60. En dat is van Manfred Mann en Ho Ho Sinterklaas. Het is een heerlijke fijne plaat, maar deze ga ik toch wel eens even in de bloemetjes zetten. Louis Neus heeft heel wat leuke platen gespeeld in het Nederlands, maar dit is een Engelstalig plaatje. Dit is de 16 Tongues. Die gaan we nog eens draaien voor jullie. En dan komen we terecht met onze Louis Neus, een plaatje van Lang Vervlogen Tijden.

sun doesn't get you, then the living.

0: to the company store.
1: De Hits in de Spits met Gerrit de Groot.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag.

Een lekkere dansplaat van 2008 is het ook alweer geleden dat dit in de hitparade stond. Imani, het is toch altijd een lekkere plaat of het gisteren was. Don't be so shy. Van Don't be so shy heb ik nu ook alweer een leuke plaat voor jullie klaarstaan. En dat zometeen met de supertip van de week. En dat is de supertip van de week is Lindsay deze keer met 1000 keer gevraagd. Maar ik heb ook nog Prince voor jullie klaarstaan met I Will Die For You.

1000 keer gevraagd aan mij, dat is toch veel eigenlijk, hè? En elke keer zegt hij ja, maar toch heeft hij haar bedrogen. Zal de relatie met Lindsay daarmee het einde zijn? En het is daarom dat ze misschien ook wel weer nieuwe singles maakt. Want ja, dan moet er ook wel zelf een beetje zaad in een bakje komen, hè? Tijd voor onze romantische platen, want dit is 4:30 gepasseerd. En als 4:30 gepasseerd is, is het altijd 2 plaatjes dat ik draai om een klein beetje een rustmomentje in dit programma te hebben. Goed, wat heb ik voor jou? Chris Isaak uit de jaren 90 komt hier met Wicked Game. En deze komt ook wel uit de jaren 90, maar wel helemaal Nederlandstalig. Hè? Peter van Laat met zijn groepje Mama's Jasje, Zo Ver Weg. Zo hebben wij hem leren kennen in 10 om te zien van 1990. En toen kwam Mama's Jasje helemaal tot op zijn recht. Passion.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
5: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM Radio.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van zijn kwijl.

Lekker meezingen met deze van Rob de Nijs uit 75 en Amala Babbe. Ik moest dat plaatje spelen voor Greta. Met deze is dat dan ook alweer gelukt. Absoluut. Wat een lekkere sfeer, wat een lekkere ambiance met deze plaat. Goed, nu is het tijd geworden dat we even teruggaan naar een plaat dat nieuw is. Nieuw in onze playlist, nieuw dat ik aan jullie kan voorstellen. Het is zo'n klein beetje country-achtig, want het is Changing Texas van Ella Langley. Dat is een beetje een klein beetje een Amerikaanse toch wel. En die heeft een nieuwe single uit. Ofwel, dit is de eerste keer dat we van haar gaan horen, denk ik. En die gaan we dan eventjes draaien voor jullie. Dat is zo'n klein beetje een leuk melodietje. We gaan daar niet van over onze stoel van gaan. Nee, absoluut niet. Maar ik vind het een leuke plaat en zeker dat die mag gedraaid worden op Radio Pros. Daar ben ik van overtuigd van, want dit gaat misschien wel een nieuwe nummer 1 worden.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Dat is een geweldige plaat van Carly Samming en Coming Around Again. Dan zaten we terug in de 70s. Maar nu gaan we zo meteen naar de jaren 80 en zo meteen ook gaan we naar 5-4 toe. Hè. De hoofddoek in een school is verboden. Ze is zelfs ontslaan daarvoor. Omdat die school niet wil dat er godsdiensten tegen tekens worden gedragen. Dus ja, de dame, de Marokkaanse vrouw, is dan ontslaan in de school in Oost-Vlaanderen ergens. Dus dat is ook wel iets dat je kunt weten. Ja, daar zijn nog altijd dingen die toch wel moeilijk blijven, blijkbaar. Hè? Goed, als alles goed gaat, draai ik nog Willem Bart met aan alle mooie meiden. Want dit is een plaat, jongens. Dit is een zomerhit van 1986. Ik heb het al lang willen draaien, maar het lukte nooit. En nu lukt het wel weer. Hè? Deze I'm a Lover, een Italiaan. Dit is Andrea.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgen 14 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé. Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange Rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de Platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openlucht modeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerk. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninoven. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. En eindigen doen we in Ninoven, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninoven die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

waar ik mee opgegroeid zijn deze Pet Shop Boys en West End Girls. 5 uur gepasseerd, dat betekent dat we in het tweede gedeelte beland zijn met heerlijke fijne platen die er zeker en vast nog aankomen. Kings of Leon heb ik voor jou en Sex on Fire, maar ik heb ook nog eens Lucas Graham met 7 Years. Ja, dat is zo'n verhaal van een jongetje die 7 jaar is en die moet van zijn ouders ja, wat vrienden maken voordat hij zichzelf niet alleen en zo voelt. Maar dan wordt hem een keer 16 jaar en dan wordt hem 20 jaar en dan zegt zijn vader van ja, zoekt u een vrouw en maakt daar kinderen mee dat je zeker niet alleen bent. Maar dan wordt hem 60 jaar en dan zit hem daar met zijn kinderen die niet op bezoek komen. Hij hoopt dan dat zijn kinderen dan toch een keer op bezoek komen, zo 1 keer per maand of zo, want dan hebben die hun eigen leven. En dat is eigenlijk het, ja, het verhaal van het leven zoals het is eigenlijk. Hè. Dat, ja, meer is het niet. Enfin, we gaan er eens naar luisteren. Deze Lucas Graham en 7 Years. Een hele fijne namiddag allemaal en van harte welkom. Wow.

dat het, ja, sinds dat de oorlogsdag bezig is, toch wel een klein beetje de pan uitswingt. Ja, dat is op één dag na dat de Oosterpeil is behaald wat je moet betalen aan de benzinepomp. Allee, Nederlandstalig werk dan maar. Dit is onze Koos Albers, één van zijn grote hits. Dat komt ook alweer uit de jaren 80. Dat is zo bekken al een klassiekertje geworden. Zijn het je ogen?

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.

Dan blijven we nog even met Nederlandstalige muziek zitten, uiteraard. En met deze Margriet Hermans. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Dankjewel daarvoor. Enfin, ja, het is ondertussen ook alweer een paar maanden geleden overleden. Ze is ook alweer een hemelse held geworden. Onze Margriet Hermans. Na lang kort ziek te zijn, heeft ze er een besluit gepakt. Een euthanasie voor overwogen. Zo, dus ik heb twee geweldige oldies voor jullie klaarstaan. Ze komen allebei uit de jaren 70. De Fortunes komen eraan. En dat You Got Your Troubles, I Got Mine. En deze fijne meneer gaan we ook nog eens op jullie loslaten. Hè. Deze komt alweer uit 1978. Mr. John Paul Young. Na al die grote hits was het dit het minst plaatje dat, ja, dat scoorde in de hitlijsten. Maar wees wel zeker dat dat toch wel een fijne plaat is om op te dansen. Het is wel eentje waar je een klein beetje moet, ja, hoe zou ik zeggen, plaats moet hebben op de dansvloer om de lekkere pasjes te zetten. Lost in Your Love is een van die geweldige platen die we nog eens op Pros FM draaien. Pros FM met al zijn frequenties, met al zijn DAB Plus kanalen en zo verder. I'm not-

Luister nu naar ProzaFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzaFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Ah ja, zo ging dat in de tijd. Hè. Ik heb mijn problemen, jij hebt die van u. Dus probeer het maar op te lossen. Het was een fijne golden oldie van onze Fortunus. Dan is het nu tijd geworden om een klein beetje tempo in de radio te zetten. De ene keer is dat wat meer dan de andere keer. Denk er wat vanaf welke platen dat we selecteren uiteraard. Hè. Alana Dante is helemaal Belgisch. Take Me For A Ride is een van de grote hits van die dame. En deze is uit de 80's. Dan mag je toch wel zeggen dat dat wel een leuke dansplaat is van de jaren 80. Hè? The Only Way is up. We gaan er eens naar Yes and the Plastic Population. Dus zet je radio maar een beetje luider en geniet van deze twee geweldige dansplaten.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september, ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september, de Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros. On a

Een lekkere country plaat natuurlijk. En dit is ook vrij nieuw in de hitlijsten. En staat momenteel nummer 6 in de hitparade bij ons in Vlaanderen. Ze is gestegen van 11 5 plaatsen vooruit. Ze is met deze Stella Lefty. En dat met Boston. Misschien komt dat wel op nummer 1. Want de nummer 1 die nu op nummer 1 staat, dat vind ik niet zo'n leuke plaat. Ik heb hem gisteren gedraaid en ik dacht, ik draai dat maar 1 keer. Enfin. Goed, de plaat waar Linda Leus helemaal vrolijk van komt, is van deze van Sparks. Wacht hè. El de Sol Hoyos Negros. Dat is de titel van de plaat. Dus dat komt er aan. Maar ik heb dan ook nog een plaat op aanvraag van Celeste. Die wou nog eens R.E.M. horen. En Everybody Hurts. Ja, ik hoop dat dat niet zo is. Dat iedereen verdrietig is. Of, hè. Van deze plaat ga je normaal niet alleen Linda Leus vrolijk van komen. Maar gaat zowat heel Radio Pros vrolijk van komen natuurlijk. Hè. Ze hebben geweldige platen gemaakt. Maar dit is de enige plaat die in ons systeem zit. We moeten dan een keer aan Peter Schepers aan vragen dat een heel die collectie een keer in de playlist zet. Dat zou wel fijn zijn. Dus eventjes naar de meisjes van Sparks uit Mexico. MUZIEK

Zo gaan wij stilletjes aan naar achteren met deze geweldige plaat van R.E.M. Uit de 90s komt die en Everybody Hurts. Dankjewel iedereen voor het luisteren. Dankjewel voor al hetgeen wat je voor Radio Pros doet. Ik ben echt maar graag morgen terug. Morgen tussen 16 en 18 uur voor een nieuwe aflevering van Hits in de Spits. Als alles goed gaat heb ik nog ABBA voor jullie klaarstaan met Voulez-vous. En deze meneer, dat is Bart Kuil. En die is nog altijd wel zot verliefd. Wat mij betreft een heerlijke fijne avond. Heel veel plezier met Peter Monsieur. En wij zijn ermee weg. Geniet nog van de platen die eraan komen en van de programma's. Allemaal tot morgen. Smakelijk eten iedereen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Er is nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
4: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
3: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen die de regering Jetten heeft. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Die sabotages lijken trouwens niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
5: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel, niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
3: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+ activisten. De overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. En doelman Mats Cels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Cels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Cels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het wel regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We begonnen meteen lekker hoog van de grond. Jackie Wilson, Higher and Higher uit de 67. Dankjewel Gerrit en de andere collega's. Tot 8 uur mag ik hier de geoliede machine laten verder draaien. Goedenavond, we gaan op vakantie. Cliff Richard en de Shadows. Summer Holiday. 1963 vakantie zonder files, zonder parkeerproblemen en zonder Google Maps.

Ik vond hier een liedje in het systeem dat ik zelfs na 50 jaar mee kan neurien. Pussycat Georgie. Een snelle verkeersupdate voor wie op de baan moet of op de baan gaat. We beginnen met ongevallen. Antwerpen R1. Ter hoogte van Antwerpen Noord is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Op de A12 richting Antwerpen staat er een ongeval ter hoogte van Wilrijk. Hier is de rechterrijstrook dicht. En op de VE411 richting Brussel staat er een ongeval in Jezuseik. De rechterrijstrook is versperd. Afhandeling duurt daar naar verwachting nog minder dan een uur. En dan op het knooppunt Zwijnaarden, op de aansluiting van de E40 vanuit Brussel naar E17 richting Antwerpen, zijn twee rijstroken versperd door een incident. Ook hier duurt het vlot trekken hopelijk minder dan een uur. Dan de vertragingen en filezones. Rond Antwerpen, aansluitend op de situatie bij Antwerpen Noord, staat er een file op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de E17 schuif je aan ter hoogte van Kruibeke richting Antwerpen. En op de E34 A11 staat het vast vanaf Waaslandhaven Oost tot Sint Anna Linkeroever. Oost- en West-Vlaanderen. Op de E403 richting Kortrijk staat er file ter hoogte van Brugge. En op de E40 richting Brussel is het vertraagd verkeer tussen Zwijnaarden en Medelbeke.

Bouzouki en Griekse sfeer er tegenaan. Louisia met Acropolis. Tot snel. Deze Belgische slagerzangeres bracht het nummer in 2019 en de Griekse klanken zorgen ervoor dat je bijna spontaan naar een terras begint te zoeken. Nu het nog kan natuurlijk. En voor wie nu ineens zin heeft in tzatziki, graag gedaan.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Young Tall Ernie and the Shakers, Do You Remember? Een titel, en de titel zegt het dat eigenlijk al zelf. Hè. Dat was een muzikale trip door de rock en roll geschiedenis. In het nummer komen fragmenten en verwijzingen naar de verschillende klassiekers uit de jaren 50 voorbij. Een soort muzikale geheugentest. We schakelen een paar versnellingen terug met Paul Anka en Love Me Warm and Tender. Romantiek uit de tijd dat je nog een brief schreef in plaats van die, je weet wel, die drie kruisjes.

Caravan Sound met Disco Samba. Belgische muziek met een Braziliaans sausje. En nee, je hoeft niet meteen een samba-pak aan te trekken, maar het mag natuurlijk, hè. Stuur me dan een foto, graag. Reggae met maar met een boodschap en met zo'n baslijn klinkt zelfs een dinsdagavond ontspannen. Greyhound, Black and White.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Spanje op het Eurovisie Songfestival van 1981, vertegenwoordigd door Bacelli met Is Solo 2. Het nummer eindigde in Dublin op de 14e plaats. Geen overwinning dus, maar wel een mooie reden om weer eens een stukje Spaanse pop uit de oude doos te halen.

The Love Unlimited Orchestra met Love Steam. Geen tekst nodig, gewoon muziek die het werk doet. En eerlijk, Barry White had zelf zonder woorden al genoeg charme in de buurt. Sabrina met Boys, Boys, Boys. Ik zou er Girls, Girls, Girls van maken. Een nummer dat minstens zo bekend werd door de videoclip als door de muziek. De zwembadbeelden zorgden destijds voor behoorlijk wat ophef. Nu vinden we dat allemaal normaal. Ik zou zeggen tot straks na de tijd zijn van 7 uur. Boys.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Elke werkdag van 6 tot 8 avonds. Muziekmozaïek.
1: Peter Monsieur.
2: Plaatje aanvragen, groetjes doen. Bel ons nu 070 222 250.

Bart Kael, ik heb je lief en geef toe, als je dit nummer luid genoeg meezingt, klinkt het zelfs vanuit de badkamer alsof je een concert aan het geven bent. De buren zullen misschien iets minder enthousiast zijn, maar niets van aantrekken. Welkom in deel 2 van Muziek Mozaïek, belpop van Wim Sotaar. Herinnering, en dat is altijd handig, want sommige herinneringen worden beter met de jaren, andere herinneringen kun je maar beter vergeten. Zeker die van de zaterdagavond, hè?

Vlaamse kriebels, Vlaamse ambiance in een microfoon. Danny Fabri, alleen bij jou. Bij zo'n titel weet je meteen waarover het gaat. Liefde, romantiek, wat waarschijnlijk een heel goede reden is. Een nummer dat bewijst dat liefde een uitstekende inspiratiebron is voor muziek. En gelukkig maar. Want over de elektriciteitsrekening schrijft niemand een hit. We gaan even terug naar 1998. Toen hadden gsm's nog antennes. Internet maakte rare geluiden. En je moest een cd fysiek in je stereo leggen om muziek te luisteren. Pure science fiction tegenwoordig. The Space Brothers, Forgiven.

Forgiven werd oorspronkelijk uitgebracht op 1 december 1997 in het Verenigd Koninkrijk. Kort daarna, in 1998, volgde de release in de

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
3: De

Ottawan, hands up. Je hoeft er eigenlijk maar één ding voor te kunnen. Je armen omhoog doen. Zelfs daarvoor bestaat tegenwoordig waarschijnlijk een app. Maar wij doen het nog ouderwets. Vanavond een vent en wie anders dan Chris Bauer. Een gloednieuwe titel uit 2026. En eentje die je meteen duidelijk maakt waar het om draait. Dames, zet de oren open. Heren, probeer vooral niet zenuwachtig te worden.

Swoop, lekker bekje. En nu heb ik ineens zin in een snack. Ja, dat is het gevaar van radio maken. Eerst draai je een plaat en 5 minuten later sta je voor de koelkast te onderhandelen met een pot mayonaise. Ja. We gaan terug naar de 60s met de Foundations, Baby Now That I Found You. Een titel die perfect past bij die tijd. Romantisch, vrolijk.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zondag 20 september. Ons maandelijks popcorn-evenement met onze topper DJ Gomaar. Hij is gekend in heel België en ver daarbuiten. Iedereen van harte welkom. Zaterdag 26 september. De Classics bestaat 10 jaar. Kom met ons vieren op deze speciale dag. DJ Frankie maakt zijn comeback en samen met DJ Peter draaien ze de beste muziek tot in de late uurtjes. Maar dat is niet alles. Sonny Bright uit Nederland, lookalike van Barry White, zal jullie versteld doen staan van de prachtige liedjes die hij zal brengen. Inkom is gratis. Feestelijke kleding is een must. Kom ons vergezellen op ons topevenement en vier met ons 10 jaar Classics. Ambiance met DJ Frankie, DJ Peter en Sonny Bright. Be there.

De jaren 80 in een puurste vorm, dromerig, meeslepend en een opbouw waar je u tegen zegt elfenveel met Sounds Like a Melody. Voor 8 uur heb ik nog wat romantiek, een prachtige klassieker die je zo terugbrengt naar een tijd waarin mannen nog met een flinke dosis charme en een goed pak de harten probeerden te veroveren. El Martino, Spanish Eyes.

0: Dat was Larissa met Als jij naast me staat. Larissa staat trouwens dit jaar ook op ons podium tijdens de kerstshow 2026. Wil je de volledige line-up bekijken of meteen je tickets bestellen? Surf dan even naar radiopros.be. En dan nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Nou ja, is dat huishoudelijk? Nee. Morgen en donderdag ben ik er helaas niet bij vanwege wat andere verplichtingen. Maar aanstaande maandag sta ik hier gewoon weer voor je klaar. Heel graag tot dan en nog een fijne avond.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaalensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Dance. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Grootfeest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek, tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5 107.1 107.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leijs Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizengalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: Ik

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jaren en jaren nog zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
4: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
3: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten ondertussen bekend. De LGBTQI+ organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
5: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+ personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is dit een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
3: In totaal werden bij de betoging vandaag 162 mensen opgepakt. En het blijft onduidelijk wie er achter de sabotage zit op de Nederlandse spoorwegen. Dat onderzoek loopt nog. De hele dag was er hinder door voorwerpen die op de treinsporen gelegd waren. Journaliste Birgit Herteleer heeft het de hele dag gevolgd.
6: Men wil ook uitsluiten dat het zeker niet om buitenlandse sabotage gaat, maar men onderzoekt toch ook en misschien nog veel meer of het niet uit Nederland zelf komt. Want daar zijn toch ook wel signalen dat er daar zeker online in groepen oproepen circuleerden om vandaag toch met extreme acties uit te pakken.
3: Volgens de Nederlandse openbare omroep NOS zijn het de boze boeren die het niet eens zijn met het stikstofbeleid van de regering Jette. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

House FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zondag 20 september is het centrum van Aalst binnen de ring weer helemaal van jou. Tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds maakt de auto plaats voor een fantastische belevingsdag. Sportievelingen trappen de middag af op de Graanmarkt met de gratis Rave Run of de gezellige Ondilatlon. Snuisteraars kunnen hun hart ophalen op de 5 kilometer lange rommelmarkt in de Watertorenwijk of op de platenmarkt op de Hopmarkt. Heb je geen hoogtevrees? Mis dan zeker de spectaculaire Skywatch op de Grote Markt niet, waar je op 60 meter hoogte geniet van een uniek uitzicht over de stad. Modefans kunnen dan weer flaneren langs de openluchtmodeshow op het Keizersplein. Kortom, sfeer, muziek en pure gezelligheid. Pomp die fietsbanden op en kom zondag gezellig meegenieten van een bruisend autovrij Aalst. Zondag 20 september staat Nieuwerkerke helemaal in het teken van de lokale kermis. Een van de absolute hoogtepunten die ochtend is het feestelijke aperitiefconcert van het bekende vocaal ensemble Jotam. Vanaf 11 uur herleeft de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk met een wervelende mix van popsongs, filmmuziek en bekende musicalhits uit onder andere The Lion King en de streekmusical Daans. Samen met 4 topsolisten bezorgt het koor je een magische zondagochtend. De toegang is volledig gratis en ideaal dus om te combineren met een pintje op de kermis achteraf. Zondag 20 september vanaf 11 uur in Nieuwerkerke. Wees welkom. Groot feest in de regio Ninove. Tijdens het weekend van 20 september in deelgemeente Meerbeke blaast de lokale jeugdbeweging Giro Shalom namelijk 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd. Zowel op zaterdag als op zondag verandert het gemeenteplein van Meerbeke in één grote feestzone. Vanaf 13 uur 's middags is iedereen van harte welkom voor een flinke portie sfeer, gezellige terrasjes en animatie voor jong en oud. Ideaal om dit weekend te combineren met een fietstochtje door de Denderstreek en herinneringen op te halen. 50 jaar Giro Shalom op 19 en 20 september op het Dorpsplein in Meerbeke. Een eindige doen we in Ninove, want daar staat op zondag 20 september de binnenstad in het teken van de grote rommelmarkt. De Dreefstraat wordt voor de gelegenheid volledig verkeersvrij gemaakt voor honderden standhouders met antiek tweedehands en vintage. Het evenement duurt de hele dag en ook de lokale horecaterrassen zijn geopend. Bezoekers worden geadviseerd om bij voorkeur te voet of met de fiets te komen, want openbaar vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de bussen in het centrum van Ninove die zondag een lokale omleiding volgen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.